0: time, you cannot do a lot practice-wise, so you have to talk what we have to do, and but we didn't do it the first half. And then at halftime, you can say something to them, you can make some changes. Yeah, and that was the difference. The attitude for the players were excellent the second half from everybody. And if you then, after 3-0, winning 4-3 in the way we scored the goals, yeah, that was unbelievable.
1: Hello, coach, here. Diego Bandon from TEDemax. It's a surprise for you to watch a very bad Costa Rica.
2: Es una sorpresa para usted ver a esta selección de Costa Rica tan bajo de nivel.
0: No, I think the first half they did really well.
2: No, creo que en el primer tiempo lo hicieron muy bien.
0: They were much sharper and vessels out to do
2: his bastante buenos a la hora de tomar
0: the first half, Costa Rica was much better because they
2: Costa Rica fue mejor porque ellos enseñaron cómo ganar la pelota, tener la velocidad, encontrar los espacios.
0: It was for us difficult to change that.
2: Fue bastante difícil para nosotros cambiar eso. Pero sí, me acuerdo todavía las épocas de Costa Rica que jugaba mejor. Ellos tienen algunos buenos jóvenes, pero si le dan tiempo, creo que es bastante importante.
3: Una muy buena primera mitad en la que tuvieron buenos jugadores, y también habla sobre el proceso de Costa Rica y que sabe que tiene muy buenos jugadores, promesas hacia futuro.
4: Dick, I think you made 155,000 people happy again, so thank you for that. Is this one of your top five comebacks in your career?
0: Oh yeah. Because even at halftime, I start believing it, because one player said to everybody, "We are much better. We can do much better." That was a player, and he was right, and they showed that, and we showed that also in the past. Against Ivory Coast and the Ecuador, top teams in the world. So, but I have to be fair, the players who came in, they make the difference.
3: Tenemos que ser mejores, eso fue lo que dijeron al medio tiempo, que pueden ser mejores de lo que estaban siendo, y enfrentaron potencias mundiales, mencionaron los rivales del mundial, y eso fue lo que dijeron al medio tiempo.
5: ¿Puede ser en inglés o puede ser en inglés? You say Pelicans knew that the whistles heel belangrijk waren voor het wedstrijd. Is het misschien te denken dat u al uw basis elftal heeft voor het vervolg van de Nations League?
0: Nou, we hebben, ik kan toch gewoon in Nederlands. Yeah. We hebben nu kunnen zien dat een aantal spelers erin horen. Maar we hebben ook rekening te houden met de wensen van de clubs. Want normaal begint Chong, maar die mag maar 2 wedstrijden spelen. Nog 2 spelers, die mogen maar 2 wedstrijden spelen. Dus daar moet ik wel rekening mee houden. En dat is jammer, want je begint natuurlijk het liefst gelijk in je sterkste opstelling. Maar eigenlijk het belangrijkste naast het winnen is dat we hebben kunnen zien dat we een aantal spelers hebben die spelers kunnen vervangen of al moeten beginnen.
5: Dus John mag je niet in wedstrijd nog spelen? Nee,
0: hij heeft maar 30 minuten gespeeld.
5: Van die 3 wedstrijden?
0: Nee, 2 wedstrijden, dat is 90 is 180 minuten.
5: 180 minuten mag
0: hij niet spelen? Ja. In principe mag hij nog 2 wedstrijden spelen nu, omdat hij is ingevallen.
3: Oké. Great, last question.
6: Dick, gefeliciteerd, prachtige overwinning. 61% balbezit in de eerste helft, maar het leek wel of de chemistry als het ware niet was. Alleen de tweede helft, nog steeds heel veel balbezit, maar toen was er één keer wel. Natuurlijk die 3 wissels, maar wat maakt het dan dat die 3 wissels het verschil kunnen maken?
0: Nou, ze wilden in ieder geval laten zien dat ze in het elftal horen. En daar ging de rest van het elftal niet mee. En als je echt waar, ik heb wel eens mooie goals gezien, maar dit waren echt geweldige goals. Hè? Het is echt ongelooflijk. Ik werd weer ontroerd. Nou, dat vindt hij leuk om te horen.
6: Nog één ding, Dick. 3 dagen voor je verjaardag. Ik denk dat dit wel een heerlijk verjaardag alvast is.
0: Dat was de laatste vraag, toch?
7: Bueno, y termina porque era prácticamente una conversación entre los colegas de Curazao que estaban haciendo la consulta. Y bueno, yo creo que ya ahora sí vendrá lo que todos estamos esperando. Vendrá lo que todos queremos escuchar. Las explicaciones, si es que las hay, perdón que suspire, pero es que es hasta difícil el trago amargo que acabamos de vivir con la Selección Nacional de Costa Rica, si es que existe, si es que hay alguna explicación